Zeg maar genoeg, wij de liever op zijn vrienden. Nog even droesje die haren, kom kijk, zo is het net een compleet met het glas van al. Doe bij deze kleine spielerij. Jong, hij is toch jong, moet het hartje verbrand. Voor het temperament, past in jedem moment. Halt, heißt es schon verfallen. Halt, euch den Leiden gewalt, noch so springt ihr den Ball.